En ook weer zo'n broodnodige reissue. Deep Chord, oftewel Rod Model. Zijn album Aura Tones wordt opnieuw uitgebracht door het label Soma, die dat origineel uitbracht in 2017. Deep Chord hoort u met Lagonda hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij het nieuw werk, helemaal nieuw werk van Crow's Labyrinth. En dat is het geesteswerk van Theo Tol. En die timmert al geruime tijd aan de weg met zijn bas, waarin hij de meest fantastische ambient tonen produceert. Zo ook weer het nieuwe album wat hij heeft gemaakt eigenlijk in de op de manier waarop Brian Eno albums maakt. En heeft ook eigenlijk voor ogen gehad een compositie te maken die eeuwig zou kunnen duren. Neon Scenes 2, Echoes of Then. Dat is het album en dat is ook de titel van de track waar u tot 10 uur van naar kunt luisteren. Prachtig nieuw werk, Theo Tol, oftewel Crow's Labyrinth.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot 12 uur. Dat kunt u allemaal beleven tijdens de maansverduistering. De verduistering van de bloedmaan. En voordat het zover is, luistert u naar een track uit 1983 van het gezelschap Wanderwegen. Wanderwegen in Spurgatorium. Ik moet het helemaal uitspreken natuurlijk. Ze komen uit Zwitserland en ze maken voor iedere single die ze uitbrengen, hebben ze weer een volledig andere naam. Maar dit is Wanderwegen in Spurgatorium en de track Wanderwegen. Die verscheen dus, zoals gezegd, in 1983.

dynamische synth duo. Delia Gonzalez en Gavin Rusum. En dat in de Carl Craig remix. Geweldige dubbel 12 inch die in 2006 uitkwam. Met nog meer remixen daarop. Waar onder andere DFA. U weet wel, die mensen achter LCD Sound System. En Baby Ford. En het werd ook uitgebracht op het label van DFA LCD Sound System. U hoorde Relevy dus in de Carl Craig remix. Een redelijk zonnig begin aan het begin van deze X-Rated. En dat komt omdat de zomer het op dit moment een beetje laat afweten. Maar schrik niet hoor, de duisternis die valt snel genoeg. Veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer fraais tot 12 uur in X-Ray. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. En wij gaan verder met het prachtige werk van Roy, R-O-I, uit Spanje. Dit is Dexo. Dit is X-Rated.

Zo, ik zei toch dat het niet zo zomers zou blijven. Exploderende flipperkasten. En die kwamen van G.I.L., oftewel Jill. Van de single Infolding hoorde u het heerlijk rustgevende werkstukje Swallow Ash. En over rustgevend gesproken, er is altijd nog de nieuwe Humanoid. U weet het, Brian Dugans van The Future Sounds of London. Zijn nieuwste heet Built, voor het eerste nieuw album sinds 1989. En wat zijn we er blij mee. Dit is Polymath Humanoid.

Zet twee muzikale zwaargewichten bij elkaar en dan is dit het resultaat. Muzikale zwaargewichten, want zelf zijn ze lichamelijk niet zo zwaar. Maar wat een heerlijke logge klanken komen van Zonal. En Zonal, Z-O-N-A-L, dat betreft Kevin Martin. En hij is natuurlijk The Bug en de man achter King Midas Sound. Samen met Justin Broderick. En hij is van Godflesh en Jezu. En tegenwoordig ook als J.K. Flash. Ah, heerlijk. Zonal. En dat zal gaan optreden, inclusief nog heel veel andere acts, gecureerd door niemand minder dan inderdaad Kevin Martin zelf. Dat wordt waanzinnig op het Le Guess Who Festival. Inderdaad in november in Utrecht. Daar zal X-Rated TZT nog veel meer tijd aan besteden. Want wat een fantastisch festival gaat er weer aankomen. In ieder geval, Zonal zal daar optreden. U hoorde Cage Version. Dit is X-Rated op de Concertzender. Fijn dat u erbij bent, want dan kunt u getuige zijn van de electro-track van het jaar. Wat mij betreft in ieder geval. En die komt van het nog te verschijnen album van Clock DVA. Jawel, Eddie Newton samen met Tez Maurizio Martinucci. Die vormen met z'n tweeën tegenwoordig Clock DVA. En Eddie Newton is sowieso actiever dan ooit. Straks in het tweede uur nog een track van zijn nieuwste album Soon Noise. Die maakte samen met Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Maar nu een track van dat nog te verschijnen album. Dit haalden we van de Earcom sampler. Die verscheen via het eigen beheer label van Eddie Newton zelf. Dit is Clock DVA. En het waanzinnige nummer Endless. Alsof Kraftwerk en Doppler Effect elkaar ontmoet hebben. En ja, doe er nog een dosis oude Clock DVA Electro als de hacker bij. Dit is het geweldige Endless.

Ja, dat is wel een beetje jammer dat hij ineens zo snel is afgelopen. Maar goed, dat wat deert het. 3K hoorde u van de nieuwste single van Kaczmarek. En die heette Zak, ZZAK. Heerlijk werk, elektrowerk. En dat na die fantastische Clock DVA track. Heerlijke elektro hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nu allemaal weer wat donkerder gaan maken met deze dame uit Denemarken. S.E.S. Gunver Rieberg. Die heeft weer een album gemaakt dat volgens mij best wel weer in de eindlijst over 2019 terecht gaat komen. Wat een prachtplaat. Entangled heet het. Verscheen via Avian Records. Dit is S.E.S. Gunver Rieberg en het schitterende Magnetic Force.

zo de knetter, zeg ik dan. Wat een geweldige track van die nieuwe S.E.S. Gunver Rieberg. Entangled heet het album. En u hoorde Magnetic Force. En de rest van het uurtje is bestemd voor Atom Heart. Kent u hem nog? Inderdaad. Atom Heart, dat is lang geleden. Maar hij leeft nog steeds. Maakt nog steeds prachtige muziek onder tal van namen. De wat oudere namen zijn onder andere Lassiek Benthouse. Ik heb het natuurlijk over Uwe Schmid. En het zijn album Dots uit 1994 is opnieuw uitgebracht. Geweldig werk van eigenlijk Atom Heart. Onder de naam Dots. Het album heet ook Dots. En het werd uitgebracht via Rather Interesting, het label van Uwe zelf. En het wordt nu opnieuw uitgebracht door Astral Industries. Dit is Dots van het album Dots met het nummer Dots.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. Tot middernacht. Schop die honden maar naar buiten. Laat blijf vel zelf maar binnen, want het is eigenlijk ja, raar voor de zomer. Maar het is koud, kil en grijs buiten. We maken het nog kouder en killer en grijzer in X-ray dit. X-ray is overigens weer wat zomiger met Mick Chillage straks. Maar nu eerst terug naar 1980 uit België. Het gezelschap Polyphonic Size. Die waren behoorlijk actief in de jaren 80. En met name de begin jaren 80. En ze maakten een paar prachtige singles op Sandwich Records. Eén daarvan is het 7-inch Pragmatic Songs. Dit is Polyphonic Size met Logique Polyjournal.

De track hiervoor was van Kenny Morris met Le Testament d'Auguste Rodin. En die draaide ik eigenlijk voor Arjen Grolleman. Dat is namelijk degene die helemaal idioot was van deze track. En dit was een track die u net hoorde van Deutsch Nepal. Dat is zo'n track waarvan ik denk, godsamme, had Arjen deze track maar gekend. Want dit had hij ook helemaal geweldig gevonden. Deutsch Nepal van het album Alcoholology. En u hoorde een nieuwe versie die in 2015 werd opgenomen van de track Erosion. Origineel op een, in een totaal andere versie verschenen via Staalplaat Records. Deutsch Nepal, Lina Baby Doll hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu verder gaan met fonkelnieuw werk. Ik kondigde het al aan in het eerste uur. Nieuw werk van Soon, het album Noise. En dat zijn Eddie Newton van Clock DVA samen met Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. We gaan compleet de space in met Sculpture of Sound. Geweldig nieuw werk dus van Soon.

podcast.

And then it must have been in 1940.

Wake the Vaulted Echo, maar dan in de Tigon mix, gemaakt door RAF. The Owl Service, bestaande uit Stephen Collins en Gary Foles. U vindt het op de verzamelaar, op de Dark Britannica serie, op de verzamelaar John Barleycorn Reborn Rebirth. En dat verging via Cold Spring Records. Heerlijk werk van die Owl Service, een soort mengeling tussen post-rock en folk. Daarvoor Aina, en dat verscheen op de rand tussen 2018 en 2019 op Cyclic Law. U hoorde Shadow of the Orb en Aina met het album Lucid Intrusion.

0: Het einde van deze X-Rated is nabij, maar er is een derde uur en dat is natuurlijk X-Ray. Zometeen na tot 12 uur en na 12 vindt u een nieuwe aflevering van Dr. Klangendoem. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar het magische werkstuk Pixels. En dat is gemaakt door Mick Chillage, oftewel Michael Gainford. Pixels verscheen in 2014. U hoort het voltallige werkstuk zometeen. 11 en middernacht hier op de Concertzender. Ik dank allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van diverse kanten mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf vooral bij de Concertzender, want er is nog veel, veel, veel meer mooi te beleven. Behalve deze X-Rated en experimentele elektronica hebben we natuurlijk een mooie wereldmuziekafdeling. We hebben jazz, we hebben oude muziek, hedendaags, klassiek, noem het allemaal maar op. En als u dat allemaal prachtig vindt, en als u in ieder geval X-Rated prachtig vindt, dan kunt u ons altijd nog steunen. Alle info vindt u op de Concertzender, concertzender.nl. Bij voorbaat hartelijk dank, want we willen toch met z'n allen dat dit blijft bestaan. Zodat we tot in lengte vandaag kunnen zeggen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Blijf bij X-Ray. Sleep is overrated. U weet het, deze uitzending is direct na 11 terug te horen via On Demand. Voor nu, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Nou, nog even maar een andere klassieker, asset klassieker erin, omdat de microfoon het niet deed. Zo is er altijd wat. Eindelijk worden we niet uitgetiefd. Stond de microfoon gewoon uit. Ja, eigen schuld, niet gecheckt en dan krijg je dit soort dingen. Anyway, je hoorde net Sleazy D. Sleazy D, I've Lost Control. Heerlijke asset uit 1986 alweer verschenen via Trax Records. Sleazy D. En dat is een goede vriend van Marshall Jefferson. En dat blijkt ook wel aangezien deze week bekend werd dat Sleazy D kwam te overlijden. Derek Harris, rust in vrede, Derek Harris. En Marshall Jefferson is altijd sindsdien een hele goede vriend van Sleazy D gebleven. Daarom is hij nu een crowdfunding begonnen om de begrafeniskosten van de familie te bekostigen. Heel goed werk van Marshall Jefferson. Geweldig werk ook dus van Sleazy D. Volgend nieuw werk tot 10 uur en daarna nog veel meer nieuws. Tot 11 uur in X-Rated, gelardeerd met oude werk. Nu eerst Sick News, Ultra Terrestrial. Dat staat op de nieuwe Mind the Gap verzamelaar, waar nog veel meer fraais op staat. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond. Hier nu muziek van Philip Washington, oftewel Sick News.

Nurilla van Plaid. En die worden dus echt letterlijk met iedere release beter. Je weet precies wat je krijgt en het klinkt altijd fijn. Nurilla van het nieuwe album Polymer. Dat verscheen via Warp Records. Played hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Selvert Electronics. Deconstruction is de 12-inch waar dit vanaf komt. En dan nog in de Vatican Shadow remix. Nou, dan weet u alvast hoe dat gaat klinken. Heerlijk. Selvert Electronics is David Padbury. En hij zit ook achter The Grey Wolves. Dit is Selvert Electronics.

Oi, oi, oi, oi, wat was dat concert van Caterina Barbieri werkelijk waanzinnig mooi. Echt, ik heb genoten. Het was het, nou, tot nu toe in ieder geval het beste concert van 2019. We zijn pas in juni, dus er kan nog een hoop gebeuren. Maar och, wat was dat mooi. Caterina Barbieri afgelopen vrijdag in het Corso Theater in Den Haag. Daarom andermaal een track van dat ook van overigens fantastische album van haar, Ecstatic Computation. Daarvan hoorde u Pinnacles of You. U luistert naar de concertzender. Dit is X-Rated met nu eindelijk weer zijn nieuw werk van Scorn. Jawel, daar is die met Feather, de Feather EP. Scorn, oftewel Mick Harris, ooit een blauwe maandag in Napalm Death. En heel veel verschillende platen en een flink beukwerk. En ook van die hele zuigende tracks zoals Feather zelf. Dit is Scorn.

Slow White Fall. En dat is het project van Oliver Ho. En Slow White Fall maakte de Total EP. Met daarop deze geweldige slepende track ook. Our Eyes, Slow White Fall hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Petrols. Nieuw verschenen via Denner Valley Records. Petrols is timmertal er bijzonder lang aan de weg. En heeft een nieuw album The Dusk Loom uitgebracht via voornoemd label. Daarvan hoort er nu The Hermit King. En opvallend aan deze Petrols is dat hij uitgebreid is gaan zingen. En dat is allerminst erg, want het klinkt uitstekend. Dit is Petrols.

0: dat is mooi, hè. Hoho. Ligovskoy met het album Esan. Prachtig werk, u hoorde Mungu daarvan hier bij X-Rated op de concertzender. Heel erg mooi werk van Ligovskoy. Hij lag al even op de stapel om gedraaid te worden. Hij komt net uit de grens tussen 2018 en 19. Maar deze track vooral wilde ik u toch zeker niet onthouden.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog lang niet donker, dus dat doen we maar met de muziek. Straks nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het blad, sowieso al geweldige blad, Electronic Sound, heeft een mooie nieuwe uitgave gemaakt. Met een heruitgave van vier beroemde Factory Bands. Druty Column, Section 25, A Certain Ratio. En deze van onze eigenste mini-pops. Daarop de track Dolphins Spurt. Dus daarom maar even de originele single op het Factory label uit 1981 uit de kast getrokken. Het geweldige Dolphins Spurt hier bij X-Rated, de mini-pops.

New. Fresh. Classic. Hot.

Hello, move to the side.

Marvo Genetic. New World Basics. Dat is althans de 12-inch waar het vanaf komt. U hoorde The Opposite Wave. Alweer uit 1993. De heren Dirk-Jan Hanegraaf, Mark Ripmeester en Gert-Jan Bijl. Dat waren Marvo Genetic. En ze maakten helaas maar één, maar dan ook maar één 12-inch. Heel jammer samen, maar los van elkaar hebben ze heel erg veel uitgebracht. Goed, dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Dat allemaal tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst nieuw werk van Rubini uit Italië. De Cahier de Occhiali. En dat in een geweldige Super Picture remix. Dit is Rubini. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk, heel herkenbaar toch, de nieuwe van Pled. Die is nog niet uit, u zult nog moeten wachten tot 11 november. Maar dan is hij er toch, het nieuwe album van Pled. En dat gaat Fjorm Valorx heten, natuurlijk via Warp te verschijnen. U hoorde CA, en dat is de track die is vrijgegeven van dat album vast. En het belooft veel moois voor de nieuwste van Pled. En dit is Pirel. En Pirel, dat is Annegret Fiedler. En Annegret kan er wat van. Kill the System. En dat staat op het album Jesus Was an Alien. En dat verscheen nieuw via Compact. Hit it, Pirel. Annegret Fiedler.

0: De nieuwste van Hunter Complex. En dat is het album Airports and Ports dat vorige week verscheen via Burning Witches. The Garden. En daarop werd getoeterd door Akie Navarro. En die zit in Irreversible Entanglements. En natuurlijk is Hunter Complex het project van Lars Meijer. Zijn nieuwste album, een dikke aanrader. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we een rondje Bureau B gaan doen. Het fantastische Duitse label wat nieuwe dingen, oude dingen uitbrengt. Maar we gaan eigenlijk nu naar iets nieuws en toch ouds. Namelijk een soort samenwerking kan je het niet noemen, want we hebben het over Konrad Schnitzler en die is al geruime tijd geleden overleden helaas. Maar daaruit voortgekomen is de serie Construct. En Construct is een serie waar het geluid en het basismateriaal van Konrad Schnitzler gebruikt wordt door artiesten van nu. En er zijn al een heleboel in deze serie verschenen. En de nieuwste die gaat op 30 september aanstaande verschijnen. En dat is een project samen met Baal en Mortimer. Baal en Mortimer, het klinkt als een duo en dat is het niet. Het is namelijk gewoon Alexandra Grübler. En deze dame die heeft dus het werk van Konrad Schnitzler onder handen genomen. En dat horen we onder andere in de track Moon.
1: Anders

0: Ja, heerlijk. Het rondje Bureau B sloten wij af met Krishna Guano. En Krishna Guano die heeft nogal een rijke historie. Hij is namelijk geboren in Sri Lanka en groeide op in Barcelona en verhuisde daar. En daarna naar Berlijn, waar die Christo Haas en Beate Bartel ontmoette en Liaison Dangereuse oprichtte. En hij was natuurlijk de zanger van Liaison Dangereuse, voornamelijk bekend vanwege Los Niños del Parque. En daarna ging hij naar Frankrijk en maakte het album I Need a Slow. En dat gaat het is verschenen op 16 september aanstaande natuurlijk niet. Goed, even overnieuw. Dat album is verschenen afgelopen vrijdag. Krishna Guano, men u hoorde Nadar van het album I Need a Slow hier bij X-Rated. Waar we nu ook weer nieuw werk in de speler hebben zitten. En dat is van onze eigen Radboud Mens. Die vroeger ook programma's maakte voor de Concertzender. Of doet hij dat nog steeds eigenlijk, Harold? Weet je dat?
1: Twijfel.
0: Ik ook twijfel. Hij maakte in ieder geval prachtige programma's voor de Concertzender. Ik weet niet of hij het nog steeds doet. Maar goed, in ieder geval Radboud Mens. En die maakt ook sinds hele lange tijd al muziek. En ik ben bijzonder onder de indruk van zijn nieuwe albums, moet ik eigenlijk zeggen, die zijn verschenen. Het zijn twee verschillende albums, maar die zijn tegelijkertijd uitgebracht. Dus eigenlijk is het een soort dubbel album. De een heet Continuous en de ander heet Movement. En het staat vol met heerlijke, onderkoelde en relaxte beats. En voornamelijk met veel dub-invloeden. Maar dan wel op de manier zoals Radboud Mens dat kan. En niet op de dub-manier zoals u het kent. Luister bijvoorbeeld naar de prachtige track DK. En dat in de Instant Gratification Mix. Hier is Radboud Mens.

0: Ja, dat kan je dus allemaal doen met een bas. De basbeesten Crows, Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere. Die maakten het album Bassbians. En het verdiende nogmaals een flinke aandacht voor een track van dat album Bassbians. Je hoorde Bassbians 3. Crows, Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: U luistert naar X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1982 en het heden, want 40 jaar na het verschijnen van het album Sprung aus den Wolken van de band Sprung aus den Wolken gaat die gelukkig weer opnieuw uitgebracht worden. En dat is geheel terecht. Sprung aus den Wolken, oftewel een band die samen met een act als Einstürzende Neubaute en Didactische Einheit deel uitmaakte van de zogenaamde geniale dilettanten. Dit was Sprung aus den Wolken met Freue mich auf dich. En het klinkt alsof het allemaal helemaal vrolijk is, maar het is één grote beklemming. Kitty Sydney hoort u in Sprung aus den Wolken.
2: Dat

Ende der Liebe. Nou, dat is geen fijne bandnaam, want we willen allemaal toch geen einde van de liefde. Lijkt mij zo. Maar goed, een fijne band is het wel. Een soort ruigere versie van Die Wilde Jagd bijvoorbeeld. Das Ende der Liebe aus Deutschland. Moped hoort u van het nieuwe album Schnee. En dat gaat pas 23 september verschijnen, dus aanstaande week. Echt, ik ben heel benieuwd naar de rest van het album. Nou ja, ik kan u stiekem verhullen dat ik de rest van het album al heb gehoord. En het is allemaal gewoon echt fijn materiaal. Das Ende der Liebe. En we gaan nu verder ook met heel nieuw werk wat ook nog moet verschijnen. Namelijk pas 31 oktober van Ulftarm. En Ulftarm, dat is het geesteskind van een van de leden die hebben gezeten in Poupée Fabriek en MZ412 samen met Drak en Nordvarger. Hij is het derde lid van MZ412. Het nieuwste album gaat Vreco heten en dat gaat verschijnen via Cyclic Law. Houd u vast voor het schitterende God of Sleep. Dit is Ulftarm.

De duisternis die is volledig ingevallen met Desolation Zone uit Polen. Het album Lom Machine. En als u Lom Machine, het album, in uw bezit heeft, dan weet u wellicht dat het in een rond ijzeren doosje zit. En dat daar is, behalve de cd, is toegevoegd 2 latex handschoenen. En een scalpel. Ja, ik pak het even hier erbij. Ja, niet dat u het kan zien, maar het is, het is een hele aparte verpakking inderdaad. En wat met de 2 latex handschoenen en een scalpel bedoeld wordt, nou, dat mag u raden. Obsolete Bodies hoorde u van het album Lom Machine. En dat via het eveneens Poolse Beast of Prey, een label dat volgens mij nooit officieel is opgeheven, maar eigenlijk helemaal niets meer doet. En dat is jammer. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nieuw werk nu in de speler van Cozy Funny Tutti. En haar kennen we natuurlijk van Coombe Transmission, Throbbing Gristle, Chris & Cozy, Carter Tutti Void, noem het allemaal maar op. En heel weinig, helaas, solowerk. Natuurlijk het fantastische album Time to Tell uit een grijs verleden, maar nu is er dan een nieuw album van Cozy Funny Tutti verschenen. En dat is de originele soundtrack die gemaakt is voor de film over Delia Derbyshire, The Myths and the Legendary Tapes. En dat verscheen via het label van Chris Carter en Cozy Funny Tutti, Conspiracy International. En u hoort nu de track Cornet Lament. En de cornet is natuurlijk het karakteristieke instrument van Cozy Funny Tutti, waar ze met Throbbing Gristle al veelvuldig gebruik van maakten. Hier is de nieuwste van Cozy

Wat een schitterende track van Eddie Newton. En hij werd zich in deze track vergezeld van Maurizio Martinucci. En dat is natuurlijk ook een lid, net als Eddie Newton, van Clock Divier. Dus eigenlijk hoorden we gewoon Clock Divier. Maar het staat op het nieuwste Eddie Newton soloalbum New Tones. En dat verscheen dit jaar via Armcom Europe Rizosfera. Eddie Newton, al sinds jaar en dag natuurlijk de frontman van Clock Divier en The Anti-Group. En dit schitterende album staat dus op dat nieuwste soloalbum. Ja, we zijn nog niet helemaal aan het einde van deze X-Rated. En de resterende tijd tot aan de laatste plaat is voor Bloodbox. Uit 2011 verscheen via Power and Steel het album Funeral in an Empty Room. Dit is een gedeelte uit Wither and Fade, Bloodbox.

hoorde Pale Roses uit Frankrijk met The Iron Rose. En dat staat op het album Touch of Evil uit 2018. Zijn beïnvloed door onder andere de mythologie en het occultisme. Pale Roses aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor hoorde u Blood Box met Wither and Fade. Maar er komt nog veel meer moois aan, zo meteen in X-Ray, tot het nog duisterder uur van middernacht. Daarin hoort u Demdike Stare. Demdike Stare, dat zijn de heren Sean Canty en Miles Whittaker. U hoort twee tracks afkomstig van het album Forest of Evil. Daarna een track van Liberation Through Hearing. Vervolgens een track van Voices of Dust. En u hoort twee niet eerder uitgebrachte tracks die terug zijn te vinden op Triptych. En dat is een verzamelalbum wat is uitgegeven door Demdike Stare. Met een aantal tracks van albums die is al eerder verschenen. En de tracks die u zo meteen hoort, die zijn niet eerder verschenen. Het rijke, rijke werk van Demdike Stare. Zometeen in X-Ray.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. En ijsweder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender te beleven. Een station wat overigens nog veel meer moois tot zich heeft. Gaat u ook eens naar andere programma's hier bij de Concertzender en ontdek de mooiste dingen. U kunt ook vriend worden van de Concertzender, donateur. We hebben het nog steeds hard nodig. Dus kijkt u even op de site concertzender.nl en kijk hoe u ons in de lucht kan houden, zoals dat heet. Nou zitten we niet in de lucht, maar u weet wat ik bedoel. We hebben het in ieder geval keihard nodig. Dank nogmaals voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe X-Rated. En blijf nu zometeen bij X-Ray. En daarna nog meer moois in de nachtprogrammering van de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet goed. En voor nu...

0: Raisins.
1: X-rated.

Oi, wat ongelooflijk lekker zeg. Convection, de debuutplaat uit 1995. Convection, oftewel Gerard Hansen. En hij heeft altijd alleen maar Convection willen dragen als titel. Als uitvoerende in ieder geval. En hij wilde ook nog een beetje onbekend blijven. En dat is hem aardig gelukt tot hij in 2006 gevraagd werd voor een optreden. Wat hij dan toen toch maar gedaan heeft. Dit was Convection, dezelfde titel uit 1995. Dus zoals gezegd, alle drie de titels hebben dezelfde titel. Namelijk Convection.

Ayahuasca hoort u van de Future Sound of London. Als we toch oudgediende als plaid draaien, dan kunnen we net zo goed daar Future Sound of London achteraan doen. Prachtig werk van de Future Sound of London. Ze hebben het, de track Yeague hebben ze nou dusdanig en buitengewoon bewerkt dat er een heel nieuw album is ontstaan. En dat is dan ook Yeague 2019. Zo heet die en daar stond dit prachtige werkstuk op. Nieuw werk nu van Von Spar. En Von Spar is een soort krautformatie uit Keulen. En die hebben heel veel samengewerkt met anderen. Bijvoorbeeld Mark E. Smith van The Fall heeft ooit meegedaan. En op het nieuwe album Under Pressure. Het doet onder andere ook Letitia Sedier mee van Stereo Lab. En de punk en reggae professor Vivian Goldman. Die onder andere ook in de Flying Lizards heeft gezeten. Geweldig nieuw materiaal dus van Von Spar. Under Pressure, zoals gezegd, het album. En we kiezen voor een track waar eigenlijk helemaal niemand aan meewerkt. Dit is gewoon Von Spar. Mon Ventoux.

Als u denkt, dit klinkt al wat ouder. Nou, dat kan kloppen. Het komt origineel uit 1989. Het album Moondance, Magic Sound of Moon, door TV Victor. TV Victor is al sinds die tijd in ieder geval Udo Heidfeld. Ja, dat zeg ik goed. Ik dacht eigenlijk Heidfeld. Nee, het is Heidfeld. En dit album is in een soort extended versie heruitgebracht door Tresor uit Duitsland. Gelukkig maar. De eerste versie uit 1989 komt van het Big Sex label. Gaat dat aanschaffen als u het niet heeft. Een prachtig album van TV Victor. Hij is op zich nog wel actief nog steeds. Alleen brengt hij dat gewoon alleen maar via zijn eigen Soundcloud uit. En brengt ook niet meer dit soort dingen uit. Het is hele diepe, ja, soort sfeervolle, ja, bijna... hoe moet je dat zeggen? Een soort kerkelijke ambient. Dat sacraal klinkt het. Heel mooi werk wat hij nog steeds doet. Dat moet hij ook uit gaan brengen. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar ik u even graag wil attenderen op een prachtig gebeuren aanstaande week. Namelijk aanstaande vrijdag, de 14e juni. Dan wordt er een tweetal concerten georganiseerd door Rewire in samenwerking met het Corso Theater in Den Haag. Catharina Barbieri treedt daarop met al haar analoge synthesizers. En Matt Moss met al hun plastic gaat daar optreden. Geweldig. Aanstaande vrijdag dus, 14 juni aanstaande in het Corso Theater in Den Haag. Gaat dat zien. En sowieso is het album Ecstatic Computations van Catharina Barbieri al heel hoog in mijn eindlijst over 2019. Daarom andermaal een track van dat geweldige nieuwe album. Bow of Perception hoort u nu van Catharina Barbieri.

Ja, terwijl de hele wereld roept dat het gebruik van plastic moet worden teruggedrongen, springt Matmos om plastic en kan niet leven zonder plastic. Vandaar dat hun album ook Plastic Anniversary heet. U hoorde Silicone Gel Implant van dat nieuwste album van Matmos. Aanstaande vrijdag dus 14 juni samen met Catharina Barbieri in het Corso Theater in Den Haag. En nu duiken we even helemaal de verstilling in. Want Biosphere heeft een nieuw album uit, de Senja Recordings. Senja is het op één na grootste eiland in Noorwegen. En Geir Jensen, oftewel Biosphere, zou Geir Jensen niet zijn als hij daar veldopnames maakt. Dus met microfoon en apparatuur en al is hij de wijde wereld van Senja ingetrokken en daar prachtige opnames gemaakt. Dat heeft hij vermengd met zijn experimentele en vooral verstillende elektronica en uitgebracht op de Senja Recordings. Werkelijk een prachtig album. Maar je moet er wel even voor gaan zitten. Niet de afwas bij doen. Vooral geen voetbal kijken. Dan moet u dat sowieso niet doen. Ook niet andere dingen doen. Even goed luisteren. Dit is de nieuwe Biosphere.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Net voor tienen hoorde u Kasim Nakvi. Ja, het is ook een vrij lastige naam. Zijn nieuwe album heet Teenagers en dat verscheen via Erased Tapes. U hoorde Intermission, werk van Kasim Nakvi. En als u dat mooi vond, en dat vond u, denk ik, dan is er veel meer van hem te horen. Namelijk de track Teenagers, de titeltrack, straks in X-ray na direct 11. De Cure gaan we het over hebben, want die zijn weer helemaal hot. Op dit moment spelen ze op Pinkpop. En in juli gaat er ook nog eens een keer een film draaien van The Cure in de bioscoop. Nou, The Cure, dat kennen we allemaal, dus dat ga ik niet op de draaitafel leggen natuurlijk. Alhoewel, natuurlijk, ik heb daar natuurlijk wel in mee in mijn handen gestaan. Maar op een gegeven moment schoot mij een 12-inch te binnen. The Glove. En dat is niemand minder dan Robert Smith van The Cure. Samen met Steven Severin van Susie and the Banshees. En er zit nog een dame bij. En dat is de vriendin of een vriendin van Budgie. En dat is weer ook een lid van The Creatures. En Susie and the Banshees. Zo is het, ja, cirkeltje weer rond. Niet verder gekomen dan één album en twee 12 inches. Van de 12 inch Like an Animal is dit het geweldige Mouth to a Mouth hier bij X-Rated. Dit is The Glove.

wellicht nog een track die de aanschaf van het album Swan Yard rechtvaardigt van Coil. Uitgebracht door het Russische Infinity Fog Productions. Heaven's 98 Horror MST. Die track is nooit eerder uitgebracht. Nu hoorde Coil van die verzamelaar dus, een dubbelaar, helemaal volgepropt met materiaal van toen. En daar zitten ook een aantal onuitgebrachte tracks tussen, zoals deze. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu het fonkelnieuwe album van Crow's Labyrinth. Crow's Labyrinth is het project van Theo Tol. En in 2013 bracht hij zijn eerste album Travels uit. Een prachtig dark ambient album gemaakt volledig op basgitaar plus effecten. Nou, dat heeft hij eigenlijk min of meer herhaald met een nieuw album. En we zijn inmiddels heel wat jaren verder. Maar daar is hij dan, het nieuwe album All Will Perish. En er zijn tracks waarvan je hoort, ja, dat is inderdaad op de basgitaar gemaakt. Prachtige effecten erachter. Maar er zijn ook tracks waarvan je echt geen flauw idee hebt dat dat met die basgitaar gemaakt heeft. Schitterende, gloedvolle, dark ambient op het album All Will Perish. En dat hoort u zeker in de titeltrack. Hier is fonkelnieuw werk van Crow's Labyrinth. Overigens in eigen beheer uitgebracht. Prachtig werk. Hier is die. Crow's Labyrinth. Begint langzaam.

Prachtig hoor. Oh, Sephiroth met, ja, hoe speel je dit? Arleach, denk ik. Nou, precies weten doe ik het ook niet. Sephiroth, prachtig werk. En dat staat op de verzamelaar The Absolute Supper. En dat verscheen in 1997 op Cold Meat Industry. Prachtig werk en sowieso een hele mooie verzamelaar. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we even teruggaan naar 2011. Want daar was ooit een album van Mammifer. En ik weet nog dat dat album mijn eindlijst heeft gehaald dat jaar. En dat is ook volkomen terecht. Ik heb hem weer eens uit de kast getrokken. Prachtig werk van Aaron Turner. Hij is onder andere ook lid van ISIS. En dat heeft helemaal niets met IS te maken. De band ISIS en zijn vrouw Faith Chicolina. Nee, die heet anders. He. Faith, eens even kijken hoor. Colocia. Faith Colocia. Colocia zal het allemaal zijn. Anyway, dit is Mammifer van het geweldige album Mare Devendri. En u hoort daarvan het prachtige Iron Water. Ruimbaan nu en verstilling voor Mammifer.

0: Efrim Manuel Menyuk, die kent u van Godspeed You Black Emperor en Silver Mount Zion. En Kevin Doria, die zit in Growing. Nou, dat zijn twee bands. Als die elkaar vinden, in ieder geval twee mensen van bands die elkaar vinden, dan krijg je dit soort prachtige samenwerkingen. Het nieuwste album heet R. Sing Sing Sing. En dat verscheen nieuw via Constellation Records. Ik maakte daar vanmiddag een tweet over op Twitter. En toen kreeg ik gelijk een berichtje van Worm Rotterdam terug. Dat ze in het najaar samen daar spelen. En dat zien we graag. Ik weet niet of ze nog elders ook gaan spelen tegen die tijd. Maar dat moeten we maar zien. In ieder geval in het najaar in Worm Rotterdam. Efrim Manuel Menyuk en Kevin Doria. Daarvoor kon u luisteren naar RNGMNN. Ja, onuitspreekbaar, maar het zijn eigenlijk gewoon de weggelaten uit de naam Ronnie Engman. Ja, klinkers, medeklinkers, je huzzelt ermee en dan krijg je RNGMNN. Het album heet On Darker Trails en daarvan hoorde u Stratospheric Circulation. En dat verscheen via Reverse Alignment. Een en ander betekent het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is meer. Er is een derde uur. En dat begint aanstonds, direct na 11:00, met Steve Moore. Alleen maar nieuw werk trouwens in X-Ray. Steve Moore is een nieuw album, een track van het album Beloved Exile. En daarna, ik zei het al in het vorige uur, Kasim Nakfi met zijn album Teenagers. En u hoort de titeltrack daarvan en dat verscheen onlangs via Erased Tapes. En daarna twee tracks van Ota van Verret. Hun laatste album heet Civis, S-Y-V-Y-S. En dat verscheen via Cyclic Law. Dat allemaal zometeen direct na 11:00 in X-Ray. Blijf bij X-Ray. Sleep is overrated. Er is nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Volgende week, IJs en Wederlinde, is er weer een nieuwe X-Ray op X-Ray. Dit op de zondagavond. En X-Ray, natuurlijk. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. En hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen, X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

als de zomer het laat afweten, halen we de zomer maar een beetje in huis met de geweldige track Out There Somewhere. En dan het tweede gedeelte, zoals dat verscheen op het album Insides. En dan heb ik het over Orbital. En dat uit 1996. Orbital, die overigens volgend jaar shows in Paradiso geeft, waar ze de Green en de Brown album gaan spelen. Oftewel de eerste twee albums van Orbital. Wat mij betreft de twee beste albums van Orbital. Overigens hoort u deze track niet, want ze spelen niks van Insides natuurlijk. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Deze track van Insides mag wat mij betreft gerekend worden tot de 10 beste Orbital tracks ooit. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet en niet voor het voetballen. Want vanavond gebeurt het hier allemaal. Hele mooie klanken tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in X-Ray. En nu is het de beurt aan de nieuwste van Floating Points. Floating Points is Sam Shepard. En zijn nieuwste album Cascade gaat uitkomen op 13 september pas. Het gaat verschijnen via Ninja Tune Records. Dit is Floating Points. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijke acid maakt deze dame. En deze dame, dat is Acida Dominga. U hoorde Lost Highways. En Lost Highways, dat is verschenen op de EP. Imagination Creates Reality. Acida Dominga hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we doorgaan met een project uit Frankrijk, namelijk Sad Madonna. En Sad Madonna weet zich geremixed door niemand minder dan Alan Alien. En hoe dat klinkt, hoort u in Witch Coast. Overigens komt dat voorlopig ook nog niet uit, namelijk pas op 2 augustus. Dit is Sad Madonna.

zo die u heerlijk zeggen. Wat een heerlijk gebeuk van Van Boom. De 12-inch Newborn is verschenen via Cease to Exist. En u hoorde van deze lekkere beukers de track Polished Wounds. En we gaan nog even door met beuken, alleen dan in een wat trager tempo. Met ouder werk en toch ook weer nieuw werk van Techno Animal. En in deze track weten ze zich ook nog vergezeld door Porter Riggs. De 12-inch Demonoid komt namelijk opnieuw uit. En dat wordt gedaan door het label Grand Royal. En dat is het label van The Beastie Boys. Dit is de titeltrack Demonoid. Hier zijn Techno Animal featuring Porter Riggs.

Wat een pracht. Het album Disconnect van KRM en KMRU. Oftewel Kevin Richard Martin en Joseph Kamaru. En inderdaad, Kevin Richard Martin was ook Techno Animal. Dus vandaar even het bruggetje. Disconnect, het album wat verschenen is. En u hoorde de track Difference. En dit is tot 10 uur een fonkelnieuw album, net deze week verschenen, van Ark Zeed. IJzige klanken op Glacial Movement, zoals ze dat gewend zijn van dat fantastische label. Het album Nip Tak Toek. Wie Ark Zeed is, dat wordt geheim gehouden. Maar de track gelukkig die we nu gaan draaien, Sick Nick Kick, die niet. Hier is Ark Zeed.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is eigenlijk al bijna 2 minuten aan de gang. Maar ik, Ark Zeed, kon hem moeilijk wegdraaien. U luistert naar X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan het vanavond helemaal niet over het voetbal hebben. Want dat deden de Speed Twins op hun eigen wijze al in 1978. En tijdens zo'n finale van een Europese voetbalkampioenschap kan ik het toch echt niet laten om deze nog een keer op de draaitafel te leggen. Speed Twins en hun kijk op voetbal in de Football Song.

Tja, dat is lekker. We hebben hier een nieuwe pick-up. En die vreet het niet dat een plaatje ook wel eens helemaal tot het einde kan gaan. En dat betekent dat hij afslaat voordat hij überhaupt het einde heeft bereikt. Je houdt het niet voor mogelijk, maar zelfs dat soort dingen gebeuren hier bij de Concertzender. Als het niet zo triest was, dan zou je rot lachen. Anyway, dit waren de Speed Twins. We hate football. En we gaan nu weer terug naar het serieuzere werk. Hier is een heerlijke track van Prurient. Dit is Electronic Storms 1. En u hoort Rumors. Prurient.

prachtig. Prurient. En normaal is Prurient van de echte behoorlijke harsh electronics. Maar hij doet het hier behoorlijk rustig aan met het album Electronic Storms. Dominic Furno is Prurient en onder andere ook Vatican Shadow. En nog veel meer moois onder zijn naam. Prurient, en u hoorde Electronic Storms 1, het gedeelte Rumors. En dat verscheen op cassette alleen maar. Helaas alleen op cassette via Hospital Productions. Redelijk recent april dit jaar. Prurient hier bij X-Rated op de Concertzender. Normaal is dit een track van 28 minuten. En u hoorde een hele, nou laten we zeggen, behoorlijke 16, 17 minuten van deze heerlijke track. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we teruggaan naar 2018. Uit Nederland, het project Hadewig. En dat is het project van Peter Johan Nijland. En bijvoorbeeld René Aquarius van de Dead Neanderthals doet er ook op mee. Hadewig, het album Welving. En dat verscheen via het Amerikaanse label Malignant. Dit is Hadewig met Manifest.

0: Palestinian lands.
1: May God bless you. May God bless you.
2: May God bless you. Ja, geen voetbal in dit programma, maar toch de voetbalsong We Hate Football. En natuurlijk ook, gezien de gebeurtenissen in Amerika, een track over Trump. Clearstream Temple, The 16th Trump, hoorde hij. Het komt van het album 16, wat in 2003 verscheen via Cold Spring Records. En Clearstream Temple is Abby Hellas-Dotter. En zij is bekend van alle hoesontwerpen, of in ieder geval heel veel hoesontwerpen die ze maakt. Bijvoorbeeld voor het label Winter Lights uit Haarlem. Vroeger uit Haarlem althans. En ze maakt zelf ook muziek onder de naam Gidja tegenwoordig. En Abby Hellas-Dotter doet het ook met Wona Sender en Ashtoreth op het nieuwste Winter Light album Animic Atmosphere. En u hoort nu de titeltrack van dit drietal.

Je hoorde Rome, of Rome, want je mag ook Jérôme zeggen. Jérôme is Rome. En je hoorde Der Wolfsmantel. En dat is afkomstig van het album Confession d'un voleur d'âme. En dat verscheen in 2007 op Cold Meat Industry. En voor Rome hoorde u het nieuwste werk van Shin-E Koon. Boschaven Unexpanded. En dat is een track van 1 uur en 10 minuten. Die hij in eigen beheer heeft uitgegeven. En die kunt u via Bandcamp, een zogenaamde Name Your Price, ophalen. Ik zou dat doen. En ik zou zeker die man ook wat geld geven. Want hij maakt de meest schitterende dingen daar uit zijn woonplaats in Wales. Shin-E Koon. En dat is 1 losse track die hij digitaal heeft uitgegeven, dus in eigen beheer. En daarvoor hoorde u het nieuwste werk op Winterlight van Ona Sander, Ashtoreth en Gija. En zometeen is er nog het 3e uur X-Rated en dat is X-Ray. En daar duiken we de zogenaamde minimal music in. Dus alle fans van, laten we zeggen, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass en noem ze allemaal maar op. Blijft u vooral luisteren tot aan 12 uur. We hebben het over Illich uit Frankrijk. Het werk wat is opgenomen door Thierry Muller in tussen 1975 en 1977. Verzameld onder de titel Un jour comme tant d'autres. Illich, zometeen in X-Ray. Tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk dat u inderdaad wederom gekozen heeft voor de muziek die er toe doet en niet voor het voetbal. Fijn dat u er allemaal bij was vanavond. En ijs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. Blijf trouwens bij deze Concertzender, want er is heel veel moois te beleven. En word misschien donateur, want dan kunnen we nog tot in lengte van dagen blijven zeggen. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Dank nogmaals voor het luisteren en alle reacties. En voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: schitterende Dungeon Synth van Burzum. U hoort het album Thulean Mysteries en dat verscheen in 2020 op zijn eigen label. Burzum hoort u met The Password. En dit is inderdaad Dungeon Synth. Hij heeft ook nog diverse black metal dingen gedaan. Maar de laatste jaren en jaren zit hij in de ambient en de dungeon synth. Een hele lieflijke, bijna sprookjesachtige track. The Password. Burzum hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van een band die ook al heel erg lang bezig is. Namelijk Non-Toxic Lost uit Duitsland. C. Wanton zit erachter en nog een keur van andere muzikanten die steeds meedoen. Het nieuwe album heet 02657,9. En die gaat in september uitgebracht worden op Klanggalerie op CD. En de digitale versie is nu al leverbaar. Dit is Non-Toxic Lost met Im Schatten des Mondes.
1: Welches Feind? Welches Gold? Welche Freund? Welchen Gott? Welches Feuer?

of master and slave.

Law. Meer boeven in X-Rated. Non. En dan heb ik het over Boyd Rice. En die weet zich vergezeld van Douglas P. van Death in June. Rose McDowell en Dave Simmons. Non met The Law. Het staat op het album God and Beast uit 1997. En dit is First Law. Jawel, The Law. First Law met A Future So Bright. Na Non-Toxic Lost Non en na The Law First Law. Dit is Low Spirits Meme. Het staat op A Future So Bright uit 2012.

0: En dat album Part 2 of the Endless Knot, dat was in 2007 mijn album van het jaar. En dat is natuurlijk vrij logisch, ook als je Almost a Kiss hoort. Throbbing Gristle aan het einde van deze X-Rated. En voor Throbbing Gristle kon u luisteren naar Inner Vision Laboratory. Zo'n geweldige Winter Light release, alweer uit 2018. Het album Relics. U hoorde Inner Vision Laboratory met What We Left Behind. En daarvoor First Law. En zometeen is er derde uur X-Ray tot middernacht met Ritual Trance Music from Belgium, zoals ze zelf zeggen. Ik heb het over de hybrids. The ritual should be kept alive. U hoort beide gedeeltes van The Ritual Should Be Kept Alive. Deel 1 verscheen in 1991, deel 2 een jaar later in 1992. U hoort The Ritual Trance in X-Ray. Zometeen tot 12 uur vannacht. Nou, de eerste mailtjes, die zijn al binnen onder de noemer X-Rated 30 jaar. En u weet het, u heeft het wellicht gehoord als u op tijd hebt ingeschakeld. Hier bij X-Rated op zondag 5 oktober vieren wij 30 jaar X-Rated. En u kunt uw favoriete plaat, of althans de plaat die u ontdekt heeft, opsturen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van X-Rated 30 jaar. En dan gaan we voor één keer weer X-Rated, net als 10 jaar geleden, omtoveren tot een verzoekplatenprogramma. Ik stel hem niet samen, nee, dat doet u. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. De eerste inzendingen die zijn al prachtig. Dit was X-Rated. Wat mij betreft tot volgende week. IJs en wederdienende zal er volgende week weer een nieuwe X-Rated zijn. Of de sporen moeten gesmolten zijn. Of bovenleidingen. Of bomen die omvallen omdat ze geen water meer krijgen. Goed, we zullen het zien. Hittegolf of niet. X-Rated is er volgende week weer. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties. En dus tot volgende week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Rated.
1: Action.

terug naar 1993. Sven Vett. Ritual of Life, the Tribal Acid Mix. En die Tribal Acid Mix, die werd gemaakt door Ralph Hildenbeutel. En dat verscheen op 12 inch op IQ Records. Sven Vett aan het begin van een nieuwe tropische editie van X-Rated op de Concertzender. U zult weer genoegen moeten nemen met het heerlijke geruis van de airco op de achtergrond. Want die staat weer volop te pompen. En die zet ik niet meer uit. Want het was hier 36,5 in de studio toen ik binnenkwam. Ik heb het naar beneden kunnen krijgen tot 32,5. Maar het is hier nog steeds subtropisch. En de muziek die moet het allemaal wat koeler maken. Het eerste half uur houden we het nog wat zomerser. Maar daarna zal toch echt de verkoeling zijn intrede doen. En maar nu misschien toch ook al een klein beetje met de nieuwe single van Aphex Twin. Die gaat 28 juli verschijnen. Aphex Twin met Black Box Live Recorder 21F heet die. Met In A Room 7F760. Dat is de volledige titel. De nieuwe van Aphex Twin. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

En zo gaat deze machtige track nog een hele tijd door. In totale tijdsduur van bijna 44 minuten. We hebben het over de track The Beggar Lover 3. En we hebben het over de nieuwste van Swans. En dit is verreweg, maar dan ook verreweg de allerbeste track die erop staat. U hoort een gedeelte dus uit The Beggar Lover 3. Het staat op het nieuwe epos van Swans, The Beggar. En dat is nieuw verschenen op Young God Records, hun eigen label.

En bij sommige titels moet je wel eens denken van, zou dit de laatste van Swans kunnen zijn? Maar goed, dat denken we wel vaker, want Swans die heeft al 26 keer afscheid genomen en komt iedere keer weer terug. Zoals ook met dit dubbelalbum The Beggar. Heerlijk nieuw werk van Swans. Wat ook nieuw werk is, is een verzamelaar die verschenen is op 8 Tower Records uit Italië. En we hebben het over Vacant Stations. Vacant Stations uit Engeland met de track Litany of the Lost. Het staat op de verzamelaar Music for Abandoned Monasteries. En dat is dus onlangs verschenen. Het wordt nu koud met Vacant Stations. A Litany of the Lost.

hard op weg om, nou toch zeker in de top 3 van 2023 te belanden. In de hoogste regionen, dat is zeker. We hebben het over het album van 400 Lonely Things. Het album Mother Moon in een productie van William Basinski. Hele vervreemde tracks staan hier op het album Mother Moon. U hoorde deze 400 Lonely Things nu met de track I Live in the Green Blooded Forest. Heel veel mooie nieuwe releases hier bij X-Rated vanavond. Want inderdaad, die Music for Abandoned Monasteries, die mochten er zijn. De Swans met The Beggar. En een nieuwste op Winterlight. RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. Hij doet het weer met een follow-up voor het van het album False Dawn. En dat is nu False Dawn Falsified. En dat betekent dat het allemaal remixen behelst van de track False Dawn. Zoals deze van Gdanian. Die maakte deze mix van de track Down South. Nieuw dus op Winterlight. RNG MNN Down South.

0: Een werkraam is Axel Frank. En die weet zich vergezeld van diverse mensen om zich heen die prachtige muziek maken. En samen met Axel Frank. De tekst overigens die je hoorde in deze track, die kwam van Gottfried Benn. En dat is een schrijver, een dichter en leefde tussen 2 mei 1886 en hij stierf op 7 juli 1956. Werkraum, het komt van het album Unsere Feuer brennen. Daarna, of daarvoor moet ik zeggen, werk van Sal Solaris en Majdanek Waltz uit Rusland. Nou, er is veel noise uit Rusland gekomen gisteren, dus het mocht wel weer eens. Tenebrae is het album, de titel, die mag u zelf opzoeken in de playlist. Tenebrae verscheen in 2011 via Shadowplay Release en Zero Zoberton, Sal Solaris en Majdanek Waltz. En daarvoor dus nieuw werk van RNG MNN. Zometeen is het de tijd voor X-Ray tot middernacht. En ja, zo u wilt, het moest zo zijn. Ik heb hem al vorige week opgenomen, maar het is gewoon een hele mooie, relaxte, een beetje tribal-achtige en buitengewoon goed passend bij het huidige weer. Werk van Tu, oftewel T-U-U. Dat is het geesteskind van Martin Franklin en ook hij weet zich vergezeld van diverse muzikanten die hem daarmee helpen. U hoort de track van de albums 1000 Years, All Our Ancestors, Invocation en Mesh. Zometeen TUU, een beetje tribal-achtige, prima bij het weer passende aflevering van X-Ray. Ik hoop dat deze X-Ray ook een beetje, of deze X-Rated moet ik zeggen natuurlijk, ook een beetje heeft bijgedragen aan wat verkoeling. De verkoeling die zal overigens morgen wel in gaan intreden wat het weer betreft. Dan krijgen we gewoon weer eens een lekkere, gewone Hollandse zomer met regen, een wolkje, een zonnetje en aangename temperatuur. Dus ijs, weder, aangename temperatuur en regendienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Gevolgd door een X-Ray. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Mutants.

Heerlijk, hè. Oh. Twee grootheden die samenwerken, dat kan alleen maar fijn klinken. De Shaman, onder handen genomen door Jack Dangers. Natuurlijk Meat Beat Manifesto. En zo klonk dat in 1991. Geweldig werk van de Shaman. U hoorde Hyperial. Dus zoals gezegd, onder andere genomen door Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Toen al een druk man en nu nog steeds een druk man. Er is natuurlijk een nieuwe Meat Beat Manifesto uit. En binnenkort in dit theater en op in uw speler. Hopelijk ook het Soon Noise project. De samenwerking die Jack Dangers is aangegaan met de heren van Clock DVA. En die is onderweg, dus daar is het op wachten. Nu eerst RX101, dat is het project van Erik Jong. Verschenen op Suction Records. Het album Dopamine. Dit is Frogus Esophagus. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er bent. Tot 11 uur X-Rated. Daarna meer moois in X-Ray. Een hele goede avond.

de fraaie boventoonzang van Soria. En die werd zich op elektronica bijgestaan door Ashkelon Sain. En dat allemaal op het album Atlan. Geweldig werk van Soria en Ashkelon Sain. 2009 verschenen via Project Records. U hoorde Emo Kahui, of Amo Kahui, zo moet ik het zeggen. U luistert naar X-Rated op de concertzender. In augustus, 1 augustus om precies te zijn, wordt eindelijk uitgebracht de soundtrack van de film

Chance versus Causality. En die is gemaakt door Cabaret Voltaire in 1979 in opdracht van Babette Mondini. En zij woonde in Amsterdam. En het is een vertoning geweest in het Stedelijk Museum in 1979. En daar zijn ook een aantal cassettes uitgegeven met de muziek erop. Niet heel veel, dat mogen duidelijk zijn. Eindelijk wordt het uitgebracht door Mute Records. Verwacht geen normaal Cabaret Voltaire album, want het is eigenlijk nog veel experimenteler dan dat we van ze gewend zijn. Wel in de originele bezetting Richard H. Kirk, Stephen Melander en Chris Watson. De muziek die wordt dus nu eindelijk uitgebracht, maar hij ligt al heel lang gelukkig op mijn plank. En daarom kunt u nu vast luisteren naar een track van die soundtrack die gaat uitkomen. Chance versus Causality. Dit is Cabaret Voltaire.

Alma lata pata babuna heruba ana. Zo, u dacht dat Cabaret Voltaire gek was. Nou, Nodding God kan er ook wat van. Maar dat is fonkelnieuw. Nodding God, het project van David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles van Nurse with Wound. Nodding God, play Wooden Child. En u hoorde Trapezoid Hunting van dat nieuwste album. Verschenen via House of Mythology. Nog meer nieuw werk van Kober Ord. En het album heet Le Chant des Ruines, duistere klanken van Kober Ord in Aurore, ou le retour des oiseaux de feu. Kober Ord.

Als u vast verlangt naar druilerige dagen in de herfst, dan is er altijd nog Tor Lundvall. Want dat is toch altijd nog de meester van de melancholie.

Eigenlijk kan het bij de platen van Thor Lundvall alleen maar een beetje druilerig regenen. Nou, dat doet het voorlopig niet. Kurk droog voorlopig in Nederland, maar ik trok deze van de week uit de kast. Het meest recente album van Thor Lundvall en die heet A Dark Place. En ja, het is werkelijk weer zo ontzettend mooi album. U hoorde de titeltrack A Dark Place van Thor Lundvall. Daarvoor hoorde u Shrine in Fada Stone op het laatste album van hen, Celestial Fire. Die track heb ik al eens gedraaid, een half jaar geleden of zo, maar ik kwam van de week ook weer tegen. Man, wat een indrukwekkende track. Vooral die laatste 3-4 minuten met die bewerkte vocalen. Werkelijk kippenvel. Shrine, oftewel Hristo Gospodinov uit Bulgarije.

0: Zometeen het derde uur X-Rated onder de nummer X-Ray. En daarin de bijzondere werken van Tangerine Dream. Onlangs verscheen de box In Search of Hades. Met daarin een 16-tal cd's en 2 blu-rays. Ja, u moet er inderdaad, zoals ik al eerder zei in een X-Rated, een hypotheek voor afsluiten om dat te kunnen bekostigen. Maar het is absoluut de moeite waard. En ik heb een aantal Stephen Wilson mixen, de man achter Bass Communion en Porcupine Tree, bij elkaar geharkt. Zoals bijvoorbeeld de Rubicon Extended Introduction, gemixt door Stephen Wilson. Een volledig nieuw gemixte versie van het volledige werk Ricochet, dus de beide delen. En Act 2, Barok, uit de nooit eerder uitgebrachte soundtrack Oedipus Tyrannus. Allemaal de Stephen Wilson mixen, zometeen in X-Ray van Tangerine Dream, hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank voor alle reacties ook. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray zometeen. En daarna, vanaf 12 uur, is er een Dr. Klangendoem met een special gemaakt door Frans de Waard. Gaat dat luisteren. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

het zomert in Nederland. En dat zullen we weten ook met een aanstaande hittegolf voor de deur. Extreme hitte deze week. En ja, bij zomersweer, ik moet daar altijd zo vaak aan Orbital denken. En deze, die was nog nooit voorbijgekomen in X-Rated. En waarom, weet ik niet, maar dat geeft niet. Lush 3 stamt alweer uit 1993. Orbital. En origineel staat deze track op The Brown Album, die eigenlijk gewoon Orbital heet. En maar gezien het eerste album ook Orbital heet, was deze eigenlijk Orbital 2. Alleen heet hij niet Orbital 2, maar Orbital. En daarom wordt hij The Brown Album genoemd. Volgt u het nog? Het maakt allemaal niet uit. Goedenavond, fijn dat u erbij bent. En hier is Armin van Buuren. Jazeker, in X-Rated, het kan allemaal. Samen met Benno de Groei. Hem kennen we als Rank One. Moons of Jupiter is hun gezamenlijke album. En het is een geweldig album. Sinti-pareltjes op en top. Gaia, dit is I.O. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

Naar de moon, lay beneath the moon, jongen, the moon lay hidden beneath the cloud, moesten we op zoek naar een tweede maan. En die vonden we de second moon in de vorm van Atomin Electrine, oftewel Peter Andersson, oftewel ook onder andere Raison d'être en Boxholm. Zijn The Second Moon kwam in 2016 uit en u hoorde Sephirial's Lilith. Heerlijk spacewerk van Atomin Electrine. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, en u heeft het waarschijnlijk ook al meegekregen, er komt een enorme hittegolf aan. Of in ieder geval een golf hitte. Of het een hittegolf wordt, dat moet blijken. En ja, daar kunt u zich het beste hoeden met ijzige ambient. En gespecialist op dat gebied is natuurlijk altijd nog het label Glacial Movements uit Italië. Zij hebben weer een prachtig album uitgebracht van Line Spectrum. Het album Bruma. En Line Spectrum is niemand anders dan de man die zit achter Johnny Darko. Gelukkig heeft hij die vreselijke naam achterwege gelaten en gaat verder als Line Spectrum. IJzige ambient in Ways van dat nieuwe album.

see what I can do.

ene juweeltje na het andere op de Armcom sampler. Geweldig werk allemaal. Het is allemaal weer nieuw werk van Eddie Newton, de man rond Clock TVA en The Anti-Group. U hoorde Onverde en dat is van Matar. En dat is Eddie Newton samen met de heer Esposito en dame Brady. En dame Brady zit in Amber Asylum. Geweldig werk dus van Eddie Newton en de zijne op de Armcom sampler. De Interior Research Media Com sampler. We hebben een klein beetje over tot aan de laatste plaat. Daarom allemaal nog even een klein stukje van die geweldige track van Line Spectrum.

0: een Baltic Icebreaker. Die zullen we de komende week niet nodig hebben hier in Nederland en de rest van Europa, want de hitte komt eraan. Baltic Icebreaker, dat staat op het album Whiteout Conditions. En ook die Whiteout Conditions, die hebben we ook voorlopig niet. Geweldig werk van Belcanto van Weleer. Het eerste album was dit en Belcanto was natuurlijk Annelie Marian Drekker, Niels Johansson en Ger Jensen. En Ger Jensen die splitste na Belcanto af. Eerst als Bliep en daarna natuurlijk zijn belangrijkste alter ego Biosphere. Belcanto, heerlijk om weer te horen. Alweer 1987. Goeie. De tijd gaat hard, jongens en meisjes, dames en heren. En inderdaad, de tijd gaat hard, want er is nu alweer een X-rated voorbij. Maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-ray. Ditmaal gevuld met de nalatenschap van Bryn Jones. Beter bekend als Muslim Goes. Het album Veiled Sisters kwam uit in 1993 en u hoort 7 tracks van Sister One van dat album Veiled Sisters, aangevuld met 4 tracks van Sister Two. Allemaal afkomstig van het album Veiled Sisters en dat loopt naadloos, prachtig voor u in elkaar over, gemixt. Muslim Goes, zometeen tussen 11 en middernacht. Houd het hoofd koel de komende week. Tip van Bob, zet een ventilator naast uw bed. Dat heb ik ook op zulke dagen en vooral warme nachten. En het werkt. Ik hou van het monotone geluid. Ja, ik hou sowieso van monotone geluiden, dat zult u begrijpen. Het monotoon ronddraaiende, vibrerende geluid van een ventilator. Dan val ik binnen 3 minuten in slaap, hoe warm het ook is. Doe dat. En als u de volgende dag een snotneus heeft, dan snuit u een keer. IJs, weder en hitte dienende is er volgende week een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel veel dank voor het luisteren. Hartelijk dank dus nogmaals ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Raisins.

Wat een almachtige space acid techno van Dr. Fernando. Dr. Fernando is niet Fernando. Fernando is gewoon Verre Balen. Verre Balen is een belletje. En hij weet zich geproduceerd door de ook al even almachtige Mike Dread op de 12-inch Caverna Magica. En u hoorde de titeltrack die in 1994 verscheen via RNS Records, oftewel Renaat en Sabine. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated, dus Dr. Fernando. Met heel veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer in X-Ray tot aan middernacht. En we gaan door met fonkel nieuw werk van McGray. Het is net uit, dus u kunt naar de winkel rennen. Oh nee, toch niet. Het is een digitale track, dus u haalt hem van het net. McGray is dit met Haunted. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Op zich zult u nog even moeten wachten tot 13 september. Dan gaat dit hele album verschijnen van Aiden Baker and the Dead Neanderthals uit Nederland. En zij hebben de samenwerking gevonden op het album Cast Down and Hunted. En dat gaat verschijnen via het onvolprezen label A Moving Furniture, het label van Sietse van Erve. U hoorde een gedeelte, of althans een heel groot gedeelte, van de track Subterfuge. En de track duurt in totaal meer dan 20 minuten. U heeft nu meer dan een kwartier gehoord hier bij X-Rated op de concertzender. Aiden Baker en de Dead Neanderthals. En we gaan verder met nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen. En dat is het nieuwste werk van Sovia. Dat gaat 25 juli aanstaande verschijnen. Het album The Age of the Narcissist. En u hoort nu de track Hunt Hung.

de personificatie van het pure kwaad bij Karjalan Sisit. Origineel uit Finland en later verhuisd naar Zweden, waar ze zwaar aan de drank raakte en het meest ene geweldige album na het andere uitbrachten. Het laatste album, het laatste wapenfeit van hun was alweer 2015. En 5 jaar later hebben ze zichzelf helaas opgeheven. Karjalan Sisit van het album Want You Dead. En u hoorde in het, in mijn beste Fins of Zweeds, wat is het? Firman iso in Piljuko. En dat was Karjalan Sisit hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan naar Polen en daar is Julisa actief. Het album Julisa, tweede album van Julisa gaat verschijnen of is verschenen inmiddels 20 juni. Dus dat is inmiddels alweer een week of 2 geleden. U hoort nu de 8e track, want ze hebben verder allemaal geen titels, alleen nummers. Dit is 8 van het album Julisa 2.

with those

nogal beklemming bij Annie Hogan. En hoorde de stem van Kathy O'Dowd. De track Death Zone. En het album is Mountain. En dat komt is de soundtrack van een film die gemaakt is. En nu Kathy O'Dowd is bergbeklimster en vertelt over de ontberingen die ze moeten doorstaan om zeg maar goed berg te kunnen beklimmen. Het is inderdaad echt een... Er loopt het in een andere vast, jongens en meisjes. Oh, dat is nou een hele narigheid. Goed, waarom loopt het nou weer vast? Wat gemeen. Ja, daar heb ik nog een track in die Hogan, waardoor ik deze nog eventjes in een andere speler zou kunnen proberen, want het dubbel loopt een beetje vast. Een beetje jammer. Annie Hogan, en zij is voornamelijk bekend van haar samenwerking met Mark Almond. Nou, als het allemaal zo werkt, dan hoort u nog even een track van Herbst 9. En dat is afkomstig van het album Eta Carinae. En dat is de titeltrack in The Rebound.

En van Ian Reid is het bekend dat hij niet altijd helemaal zuiver zingt. Maar dat is nou juist het charmante van Fire and Ice. Hier en daar goed vals, maar dat is leuk. Op het album Hollow Ways, dat was destijds het tweede album van Fire Eyes wat verscheen. In 1994 en hij weet zich door heel veel coryfeeën bijgestaan op dit album. Zoals Mouse bijvoorbeeld, die heeft gedrumd bij Psychic TV. Simon Norris, die heeft live gespeeld bij Coil. Julie Woods van Current 93. En Freya Aswin, en zij was aanwezig bij Sixth Con. En dan nog Michael Cashmore, die veel diensten verleende bij onder andere Psychic TV en Current 93. Fire and Ice aan het einde van deze episode van X-Rated. En daarna een schandalig kort stukje vanwege vastlopen door Herbst 9. Eta Carine en daarvoor het indrukwekkende werkstuk Death Zone van Annie Hogan.

En wie het Fax label verzamelt, die heeft ongetwijfeld ook hopelijk het album Recurring Dreams of the Urban Myth. En dat werd ingespeeld door Chris Meloche. En hij heeft ooit een tweede album uitgegeven onder bijna die titel. Dat was Urban Myth 2. En dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Het is oorspronkelijk een stuk van 6 uur lang. En het is in mei 1996 uitgezonden op het radiostation CHRW-FM. Een station wat gevestigd is in Ontario in Canada. Zometeen Chris Meloche met Urban Myth 2 in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en wederdienende is er natuurlijk weer volgende week. Een nieuwe aflevering en een nieuwe episode van X-Rated. Dan is de finale van het voetballen. Nou, dat doet u natuurlijk niet aan. U zet gewoon desnoods het beeld aan. Maar het geluid, dat komt natuurlijk van X-Rated. Want X-Rated zal er zijn. Voetbal of niet. Wat mij betreft een hele mooie week. En blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Action.

Ja, lekker zomers, hè. Heerlijk. Sandals in dub. Chant to Jah. En Sandals is niemand anders dan Richard H. Kirk. Oftewel Cabaret Voltaire. Die dit geweldige album maakte in 1998. En uitgebracht is via Touch Records. En later heruitgegeven via het Soul Jazz label. Heerlijk werk aan het begin van een nieuwe X-Rated Sandals. Want zomers, dat was het de afgelopen week. Poeh, in de studio is het lekker gezakt naar een aangename 25 graden. Dus de muziek die zal de rest moeten doen. En we zijn er tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dit is allemaal Gaia, Moons of Jupiter. Dit is Callisto. Dit zijn Armin van Buuren, Benno de Groei in K.

Oh, wat heerlijk dat ze weer terug zijn. 808 State. U kent ze vast nog wel van grote hits van weleer. En ze zijn weer terug, eindelijk met een heel nieuw album dat zal gaan verschijnen. Transmission Suite. En daar staat onder andere ook dit Tokyo. Tokyo op, tevens op de nieuwste single te horen. Heerlijk nieuw dus van 808 State. Deze week werden we opgeschrikt door het overlijden van het Nederlands misschien wel bekendste acteur Rutger Hauer. Ja, normaal van ja, acteurs, ach, moet ik die nou in memoriam voor doen, ja of nee? Maar ik vind Rutger Hauer van een kaliber dat ik zeg ja. En er is gelukkig veel te vinden. The Blade Runner soundtrack bijvoorbeeld, want hij is natuurlijk heel erg beroemd geworden door zijn rol als Roy Batty in Blade Runner. Maar ja, ik ben ook zelf natuurlijk opgegroeid met Floris. En ik vond Turks Fruit ook wel een bijzonder aardige film. En zo deed hij veel meer Soldaat van Oranje. Maar we blijven even bij Blade Runner. En er is een track van Hoodlum Priest uit 1990. En dat staat op het album Heart of Darkness. Het album wat eigenlijk ontzettend snel uit de handel is genomen wegens het onrechtmatig gebruik van allerlei samples. Nadat die uiteindelijk alle

buitengewoon beklemmend ritueel van Common Eider, King Eider, zoals dat staat op het nieuwste album Egregore, verschenen via Cold Spring. Dit was Blood Water. Angstaanjagend, kippenvel, koud. Dat mag ook wel weer eens. U luistert naar X-Rated op de concertzender met meer beklemmende geluiden. Wanhoop eigenlijk. We hebben het over SPK. Dat stamt alweer uit 1982. Het album Leichenschrei. Jawel, Leichenschreeuw. Leichenschrei verscheen in 82 via Thermidor en wordt opnieuw uitgebracht door Old Europa Café. Graeme Revell en de zijne SPK. Wanhoop. Despair.

op het eerste gehoor muziek van elfjes. Maar het zijn dan wel elfjes op een begraafplaats. Het heeft iets sinisters en toch iets lieflijks. Dat is knap van Echoes Darren Gale. Dit duo maakte het album Echoes of Darkness in 2008. Wat toen verscheen via Tonar. Like a Dream of Immense Beauty.

Echoes Therein Gale. En van 2008 gaan we naar het heden. Nieuw van Aina en Deuds Apparaten. Het album Seasons. En dat verscheen via Reverse Alignment. Dit is Season 1. Gloom. Aina en Deuds Apparaten.

fragiele verstilling van Sweeney. Wat een pracht. Sweeney, oftewel Jason Sweeney. En hij komt uit Zuid-Australië.

En dat soort tedere en fragiele liedjes, dat horen we graag met een stem. Hij is sowieso gezegend met een stem die ongeveer doet denken aan een mix tussen, laten we zeggen, Mark Hollis van Talk Talk, David Sylvian en Scott Walker. Dat horen we inderdaad graag. Zijn nieuwste album heet Human Insignificant. En dat is verschenen via Sound in Silence Records. Erg mooi. Heel erg mooi. Sweeney. En daarvoor hoort u Vloeibaar IJs. Letterlijk. Fluidity van Line Spectrum. Dat was vroeger Johnny Darko. Gelukkig heet hij nu Line Spectrum. Zijn nieuwste album heet Bruna. En dat verscheen via Glacial Movements. Dat heerlijke ijzige label uit Italië.

En zometeen X-Ray tot middernacht. Daarin wat ouder werk, of nou ja, zo oud is het nog niet, 6 jaar van Matthias Grassoff. Zijn album First Gift of Life. U hoort de 4 delen van First Gift of Life van Matthias Grassoff. Stad stamt uit 2013. Dus blijf bij de concertzender, want er is nog veel meer moois te beleven. Na X-Ray, een nieuwe Dr. Klangendoem. IJs en Wederdienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit op de zondagavond hier op de concertzender. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren en de diverse reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Dank daarvoor. Uw hoogst eigen zomergast was vanavond hier op de concertzender. Ik hoop dat u dat volgende week ook weer bent. We krijgen niet zo'n idioot hete week. Nog 2 dagen een beetje zomer en daarna wordt het kwakkelen herfstig. We zullen zien. Maak er een mooie week van. Dank voor het luisteren nogmaals en dag.

0: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Jindouni hanseshi tsumi.
2: Kami ni hanyakseshi tsumi.
3: Sunzai jitai ga tsumi.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

In de hoogtijdagen van de drum and bass kwam er ook een stroming bij. En dat was de wat meer atmosferische, beetje spacey richting. Met name het label 720 Degrees had er een handje van de meest prachtige 12 inches op de markt te slingeren. Waar dit er eentje van is. KMC, dat staat voor Keith McKnight. En de Schot deed dit in 1998 alweer. Jawel, oh, Keith McKnight, Orbiting Process. Dit was KMC aan het begin van een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Fijn dat u erbij bent, fijn dat u er kiest voor de muziek die er toe doet. Tot 11 uur, daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. De laatste klanken van KMC gaan weg om ruim baan te maken voor het geweld van Blank Mass. Ongelooflijk, wat een album. Niet alles is goed. Maar het album Animated Violence Mild, daar staan toch een paar knallers op van je welste. Zoals deze geweldige track, die heet Death Drop. En de intro, die hoort u nu. En dit was de intro van X-Rated. Allemaal een hele goede avond.